0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Info. Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erger Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Lekkerkerk. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk treden vrijdag 3 juli aanstaande muziekvereniging Lekkerkerk en het regiokoor op. Beide verenigingen treden 2x1/2 uur op. Het wordt een luchtig zomeravondconcert met een terras op het plein. Start van de optredens is 19:30 en een en ander zal duren tot ongeveer 21:30. Toegang is gratis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de kosten. In verband met het concert wordt het Raadhuisplein vanaf 5:00 middags afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars, bij het streekmuseum Krimp in de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht uit Lekkerkerk. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk treden vrijdag 3 juli aanstaande muziekvereniging Lekkerkerk en het Regiokoor op. Beide verenigingen treden 2x1/2 uur op. Het wordt een luchtig zomeravondconcert met een terras op het plein. Start van de optredens is 19:30 en een en ander zal duren tot ongeveer 21:30. Toegang is gratis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de kosten. In verband met het concert wordt het Raadhuisplein vanaf 17:00 afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het Groene Hart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Hypercafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een Hypercafé. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kittikotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
9: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblassen en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
3: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
2: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
4: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
3: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
2: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
4: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem ik Krimpende Waard.
2: Goedemorgen. Hey, het is een nieuwe maand. 1 juli vandaag, 2026. Het begin van een hele mooie periode. Want ja, het is een beetje vakantiemaand. Het is een beetje zomer. Het is een beetje dit en het is een beetje dat. Het is eigenlijk van alles wat. En dat is alleen maar mooi. En ja, dat betekent ook een paar hele belangrijke zaken die staan te gebeuren deze maand. En om maar eens te beginnen, daar zullen we straks wel eens even over hebben. Dat is dus het debat wat vandaag gevoerd wordt over misschien wel de toekomst en het wegnemen, naar wij mogen hopen, van een stukje onzekerheid in de agrarische sector. Ja, dat is toch wel een dingetje, want daar wordt eigenlijk een beetje weinig aandacht aan besteed. Hoe komt dat? Nou, misschien wel omdat dus het Nederlands elftal uitgevallen is. En daar zijn de analyses die niet mals zijn, die krijgen dus nu weer even voorrang en zo. En zo gaat dat maar heen en weer en zo. Terwijl dat stikstofdebat is eigenlijk wel een verschrikkelijk belangrijk dossier, wat dus eindelijk misschien wel eens een keer tot ontwikkeling komt. En afgerond wordt. En in de praktijk gebracht wordt. En zo. Maar je hoort daar niet zoveel over. Gek eigenlijk, hè? Gekkelijk.

Ja, helemaal met je eens, wannabes. Zeker weten, het is zomer. En men zegt dat de temperaturen na het weekend weer een beetje hoger worden. Nu is het op dit moment, eens even kijken, het staat er nog geen eet bij. Maar dat maakt niet uit, het was lekker fris. Heerlijk fris. Weinig of geen wind, jongens. En de Krimpende Water is weer als van ouds een fantastische mooie kijkdoos. En zo is het ook. Ik zei het toch al, een hele belangrijke maand. In de geschiedenis in ieder geval van de gemeente Krimpende Water. Want ja, dit is de maand van de omwenteling, hè, van oud naar nieuw. En dan bedoelen we natuurlijk het ambtenarenapparaat en zo. Die zitten nu allemaal, allemaal. Maar een hele grote groep ambtenaren normaal gesproken op kantoor, die zitten nu aan het thuiswerk. En dat komt dan weer omdat er dan ruimte gecreëerd wordt om alle spullen van de oude gemeentekantoren zoveel mogelijk in ieder geval over te brengen naar de nieuwe onderkomens. En dat allemaal in Bergambacht. En dat is dus het nieuwe gemeentekantoor. Volop in beweging en zo. En dat houdt dus in dat bijvoorbeeld in deze maand er eigenlijk een wijziging komt in de openingstijden van het klantcontactcentrum. En dat is best wel belangrijk, want ja, in deze tijd waar we nogal wat rijbewijzen en paspoorten nodig hebben, dat is in deze tijd van het jaar al. Altijd is eigenlijk zo. Die gaat dus verhuizen, dat klantcontactcentrum, uiteraard. Want als de ambtenarij gaat verhuizen, dan gaat het klantcontactcentrum er uiteraard achteraan. Dat is dus sowieso. Aanvragen dus, die dus, als je zegt van ja, ik moet mijn paspoort nog voordat ik met vakantie ga, dan moet ik nog even regelen. Nou, dat kan je dus op 16, 17 of 20 juli kan dat nog. Vanaf 28 juli worden dus documenten opgehaald. En dit is alleen mogelijk op afspraak. Wauw. En tot en met 22 juli kunt u dus terecht in Stolwijk. En vanaf 28 juli bent u van harte welkom in Bergambacht. En dan ben je, maar eens kijken waar die balie dan weer staat en hoe die eruit ziet en zo. Dus voor de mensen die een beetje nieuwsgierig zijn en alles willen weten. Nou, hartstikke mooi toch? Hartstikke mooi toch? Joh, dus dat is, hè. Het gaat gebeuren, mensen. Het gaat echt gebeuren. En wat er dan met de oude kantoren gaat gebeuren? Ja.

Ja. De Dream Fever, oftewel de Fever Dream. Even, ja. Van Alex, oftewel Alex Warren. Zo. Nou, het hitteplan is dan wel in de kast weer terechtgekomen. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet meer uitkomt. Want er zijn allemaal maatregelen getroffen. En die maatregelen zijn weer teruggeschroefd. Dus ik mag aannemen dat bijvoorbeeld het driehoeksveer van krimpanden lek naar de overkant, en dat in een driehoekje. Ja, die was tijdelijk uit de vaart vanwege de hitte en zo. En het is nu weer alle gelegenheid om eens de fiets te pakken en een mooie fietsroute uit te stippelen. En dat driehoekje daarin te betrekken, dat is best wel een mooi idee eigenlijk en zo. Over het water en zo, allemaal mooi. Wat dacht je van een ritje met de waterbus? Ik bedoel, dan vaar je ook en zo. Hè. Dat geeft toch ook weer een soortement van zomers gevoel. En dat is dan toch ook weer prettig om zo. En zeker een dag als vandaag, hè, even lekker erop uit. En dan de fiets pakken. En met fiets en al aan boord van de waterbus. En dan misschien diezelfde route, maar dan op de fiets weer terug. Ja, ideetje, hè? Ja, hè? Ja, hè? Ja, nou.

Oh, eind goed, al goed. Maar het was wel een Duits-Engels verband eigenlijk en zo. We hebben juist gisteren gehoord dat in de verwachting, in de vakantieverwachting, in de bestemmingsverwachting, dat Duitsland op de tweede plaats ligt wat betreft vakantiebestemmingen. En nummer één is volgens mij, wat was het nou, Spanje of Frankrijk? Frankrijk, denk ik. Ja, dus dat is dan toch wel... En dan hoor je zo weinig Duitsstalige muziek en zo. Terwijl daar ook best wel muziek gemaakt wordt. Dus misschien dat we daar deze zomer toch ook wel eens wat aan gaan doen. Je weet het maar nooit. Het kan zomaar gebeuren. Maar dit was in ieder geval wel iets in het Duits. En natuurlijk ook in het Engels en zo. En ze waren het niet eens, maar toch weer wel. En aan het eind van de rit, eind goed al goed. Ja, zo gaat dat dan in de vakantieperiode. Hier is de nieuwe van Yves Berntsen.

0: tijd.
1: Ja, het is tijd. Het is 9:55, man. Dat is de tijd. Absoluut. Dat was de nieuwe van Yves Berendsen, enzovoort en zo. Gemeente Kriebermaat, die werkt aan een visie op dorps- en gestapeld bouwen. Ja, het nieuwe college van burgemeester en wethouders, die hebben dus een paar uitdagingen op hun bordje liggen. En dat is namelijk de woningbouw. Dat is een hele urgente situatie in onze gemeente. Dus, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Gestapeld bouwen, dat behoort tot de mogelijkheden. Maar de gemeente wil ook wel de mening horen en zo via inloopbijeenkomsten. Wat denken wij er nou van? Wij, die dus gewoon in de Krimperenwaard wonen. Wat denken wij er nou eigenlijk van? Hoe zien wij dat? Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Krimp aan de IJssel, daar heb je dus een paar van die woontorens en zo. Die zijn allemaal lekker dicht bij elkaar. En er schijnt nog een nieuwe bij te komen die nog weer een stuk hoger wordt. 22 of 23 verdiepingen. Ja, willen wij dat in onze dorpen en zo? En dat, ja, want dat is gestapeld bouwen, hè? En een verdiepetje erbij, zo gezegd. Ja, dan kom je toch weer in de categorie appartementen en zo. En ja, dat is dan toch weer, ja, wat willen we daarmee en zo? Zo is er dus in Vlist op 2 juli aanstaande bij de dorpsvereniging Vlist. Dat is ons honk, geloof ik dat het heet. Daar is dus een bijeenkomst gepland om dus u als inwoner van Vlist in dit geval de gelegenheid te geven om uw mening te ventileren over dat voornemen en zo. Het is wel belangrijk, want het bepaalt wel voor een deel, met al die andere informatieavonden die er geweest zijn, wel voor een deel dus zeg maar het beleid en de richting, de denkrichting vooral, van waar willen wij naartoe met z'n allen en zo. Dus dat. Op diezelfde 2 juli is dus vanaf 7 uur tot 9 uur ook zo'n informatieavond over dat gestapelde bouwen in Haastrecht in Theater Concordia. En daar kun je meedenken en zo. Meer informatie over de visie, de inloopbijeenkomsten, en de klankbordgroep, daar kunt u terecht bij de pagina op de website van de gemeente Krimpenerwaard. Visie op gestapeld bouwen en zo. En als je vragen hebt, dan kan dat ook nog via e-mail. Dan hoef je er niet zelf naartoe, naar die avonden en zo. En dan kan je daar ook nog wel het een en ander kwijt, zeg maar, aan je mening en zo. Dus misschien dat je dan binnenkort wel het een en ander ziet gebeuren op het gebied van wat hoger dan normaal en zo. Gestapeld bouwen, hè? Ja, die 4000 huizen die afgesproken zijn, die moeten er toch wel een beetje komen, hè? Dus vandaar dat wij dus dat eventjes door willen geven. Zodat we onszelf bewust zijn van we hebben er invloed op. We kunnen dus het beleid een beetje sturen. Niet zoveel, maar wel een beetje. En het is dus de moeite waard om eens te gaan kijken en eens te gaan horen bij een van die informatieavonden. Op alle vlak trouwens is dat de moeite waard, hoor.

0: Summertime.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
2: Inderdaad. Met het gouden randje. Deze week wel, hè. Vorige week was dat gouden randje wel een beetje erg dun. Want ja, daar hadden we meer last dan gemak van het mooie weer. Maar goed, deze week gaat dat perfect. Graadje of 20, 1, 22. En ja, de eerste wolletjes zijn alweer verschenen. Maar dat zou misschien wel eens kunnen uitrollen tot een klein buitje. Gisteren ook onverwachts zomaar een natte straat hier en daar, hè. In de Krimpene Waard. Ja. Hey, Flip Fluitketel, die is er ook weer eens een keer bij. Het kan nog net voor de koffie, zeg maar. Hè? Zegt de stichting Meer Generatie of Krimpene Waard, die laat van zich horen. Want ja, er zijn een nieuwe regering in onze Krimpene Waard. Ja, nieuwe wethouder enzovoort enzovoort. Die is dan wel geïnstalleerd. En dan is het toch best wel mooi dat die stichting, het Meer Generatie of Krimpene Waard, direct al uit kan pakken met een prachtig pan-klaar plan. Het is namelijk zo dat er in Schoonhoven uiteindelijk de oude brandweergarage, die gaat daar weg. En ook de scouting, die gaat daar weg. In dat stukje, ja, zeg maar, binnenstad, of aan de rand van de binnenstad eigenlijk, bij het Bastion, daar in de buurt. En daar ontstaat dus ruimte. En er is een heel mooi plan. Dat wil zeggen kleine tiny houses. En een combinatie, een mengvorm van woongenot, zeg maar. En dat wordt allemaal, dat is allemaal al helemaal kant en klaar. Dus ik zou zeggen, als tegen die wethouder, nou jongens, bestel maar vast de eistelling, hè, zoiets. Maar ja, zo snel gaat het natuurlijk ook weer niet. Er moeten nog vergunningen, er moet nog inspraak komen, er moet nog dit, er moet nog dat. Dus het hele verhaal, dat zal natuurlijk best wel een behoorlijk lange adem hebben. Maar ja, de denkrichting is dus aangegeven. En het is misschien wel een mooi levensvatbaar plan, wat dus gepresenteerd wordt en is, aanwezig is in de contraille van de stichting Meer Generatie Hof Krimpene Waard. Even in de gaten houden. Trouwens, op meer uitbreidingsplannen van de gemeente Krimpene Waard komt dus de activiteit van Hof Krimpene Waard toch inderdaad wel tevoorschijn. Zo. Ik heb vernomen dat er in Stolwijk ook een nieuw bouwplan is, bij de Beelwijkseweg daar in de buurt. En dat daar ook een ruimte is gecreëerd in dat plan. Om dus ook het meer granen, meer granen, zeg maar, het meer generatie gebeuren dus te doen opgaan. En datzelfde geldt ook in Krimpen aan de Lek en zo. Dus ja, in de toekomst, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. We zullen het uiteraard in de gaten houden, natuurlijk, voor u hier bij Krimpen de Waard. Ja, we gaan naar België. Mama's jasje.

dit is een lied voor kinderen. Volgens mij was Dimitri van Toren daar als eerste mee. Dat was de originele. En dit is een enigszins gewijzigde tekst. Maar dan van Mama's Jasje uit België en zo. En het was een hele mooie versie. Als zodanig gesproken. Ja, er is weer een nieuwe uitkijktoren bij. Hè, in het gebied van Polder den Hoek. En dat is een en al natuurgebied. Dan kan je tegenwoordig een beetje een stapje hoger. Want er is een mooie uitkijktoren. Hij is heel degelijk en zo. Dan kan je dus eens even met de verrekijker in de hand. Dus genieten van het uitzicht. Even een mooie overzicht in de verte kijken. Over al die landerijen die dus in Polder den Hoek dus aanwezig zijn. Hij is onlangs officieel geopend en zo, dus ik zou zeggen, ga maar. Ik ben er pas nog even langs gereden en ik denk, leuk, echt wel. Dus dat is weer een aanwinst in de mogelijkheden om te recreëren en eens even wat verder te kijken dan je neus lang is in de polder en zo. Ja.

voor andere benodigdheden. Dan kan je dus een bedrag van €350 als, ja, maximaal is dat, hè, als subsidie aanvragen en zo. En, nou, maar die pot die is gevuld en dat is één keer. Dus als die leeg is, dan blijft die leeg. Dus ja, en als je niet probeert en als je niet vraagt, dan krijg je nooit een antwoord. Dus niet geschoten is dus mis en zo. Sowieso. Dus dat allemaal in het kader van die Burendag en zo. En je kan vanaf, vanaf juni, dus een maand geleden, is dat al. Dus ja, ik ben bang dat die pot al leeg is, hoor. Ik weet het niet, maar ja, is niet probeert. Hè? Precies. Meer informatie in dat hele verhaal kunt u inwinnen op burendag.nl en zo. Via de digitale snelweg. Maar ja, er zijn misschien nog best wel gelegenheden waarvan je zegt, nou, ik wil ja, buiten de Burendag om toch ook wel eens wat organiseren en zo. Een mooie gelegenheid van een jubileum of een hele speciale gebeurtenis van het terugkomen bijvoorbeeld van een buurtgenoot uit een uit ziekenhuis of zo. Bij een, hè, dat, ja, zulke soort dingen, weet je wel. Maar dan kan je dus misschien wel even te raden gaan bij Welzijn Krimpende Waard. Want dat is een instelling die dus zeer, zeer actief is in de Krimpende Waard. Breed uit, op allerlei vlak. En ja, die hebben ook ideeën en zo. Misschien kun je met behulp van Welzijn Krimpende Waard dus buiten de Burendag om dus ook wel het een en ander organiseren. Dus ik zou zeggen, mogelijkheden genoeg. Als je met ideeën rondloopt, vergeet ze niet om in de praktijk te brengen, zou ik haast willen zeggen. Want ja, ideeën zijn daar toch voor.

Ja, met ogen dicht, hè? Ja. I close my eyes. En dan zie je ook nog wat, ondanks dat je ogen gesloten zijn. Dat hebben we juist zojuist gehoord en zo. En ik hoop niet dat ze die ogen dicht houden en dat ze dus ook weer een keer open gaan. Hè. Dus het was de informatie, de Sonic Music, hier bij RTV Krimpenerwaard. Zeg, we hebben een domein en dat is een sociaal domein in Krimpenerwaard. Maar die zoekt, die zoekt nieuwe leden. Ja, dat kan. Als je dus betrokken bent met allerlei zaken die spelen in Krimpenerwaard en denk daar mee over aan het beleid binnen het sociaal domein en het adviseren van de gemeente, gevraagd en ongevraagd. En als je dus ook signaleert wat betreft bijvoorbeeld knelpunten en aandachtspunten uit de praktijk. Hè, want daar gaat het, dat is een hele belangrijke trouwens. En als je dus de stem van de inwoners wil vertegenwoordigen. Nou, dan ben je dus als lid misschien wel welkom om eens eventjes te raden te gaan bij dus deze adviesraad. Om daar dus te zeggen van ja, ik ben wel in voor een paar keer per jaar zeg maar vergaderen en alles. En daar eens even over te spreken en zo. En adviesraad die biedt dus maatschappelijk zinvol en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. En ook nog een vrijwilligersvergoeding, dat zit er ook nog in. En de mogelijkheden voor scholing en ondersteuning. Dus je wordt er niet dommer van, zeggen we dan. En je kan dus het is wel op vrijwillige basis, hè? Dat is duidelijk. Want vrijwillig, maar niet zeg maar vrijblijvend. Dat is dus wel waar het om gaat. Als hij dus zegt, ik wil daar meer van informatie opvragen en zo, dan kan dat bij de vacaturepagina van de adviesraad Sociaal Domein. Als je dat intoetst, op jouw mooie apparaatje waar je dat in kan toetsen, dan kom je vanzelf wel daar waar je wezen wil en zo. En er is ook nog een adres. Ja, het is ook een hele mooi lang adres. Adviesraad Sociaal Domein. Alles aan elkaar, kleine letters. Apenstaartje krimpenerwaard.nl. Dus voor de belangstellenden. Hè? Dat is, dat is toch wel mooi. Dit is een mooie ouwe. Dit is een mooie ouwe. Oh. Ja, 3 zomers lang, mensen. Hier is Connie van den Bosch.

Ja, mooi hè. Conny van der Bos. Ja, en dat 3 zomers lang. Dus dat is 2026, 25, 24. Allemaal goede zomers. Ja, vorig jaar was wel een goede zomer. Dat jaar daarvoor, dat weet ik zo net nog niet hoor. Maar goed, het werd wel bezongen door Conny. En Conny die, ja, die is helaas ook niet meer onder ons. Maar de muziek, hè? Ja, die blijft gelukkig bewaard in de archieven van RTV Krimpen de Waard. Ik ruik de koffie. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ja. Dus we gaan straks weer eens eventjes kijken in de keuken waar die prachtige automaat staat die voor verantwoordelijk is voor de productie van zo'n heerlijk pakje koffie. Ja, je kan er ook warm water mee tappen en dan kan je daar een theezakje in hangen en zo. En dan heb je weer een bakje thee. Het is maar net wat je wil en zo, hè. Dus...

0: Ja, ja, ja, ja. True love, that's the one these days. Is dat zo? Ja, dat is zo.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.
0: Wij gaan op naar de koffie. En gaan zo door met deel 2.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

dat hoor ik eigenlijk nu pas, dat er een keyboardspeler is die daar ook een beetje een akkoordje tussendoor aan het spelen is. Lay your love on me en zo. Hoe meer, hoe beter zou ik haast willen zeggen. Welkom, we zijn weer toe aan het tweede uur. Een goedemorgen op deze allereerste dag van de nieuwe maand. Ja. Maar ja, er is ondertussen wel het een en ander gebeurd vorige week. Heeft een hele hoop warmte. En natuurlijk ook de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft ertoe bijgedragen dat er nogal wat vissterfte is in onze regio en zo. Je hebt ze waarschijnlijk wel zien drijven. Al die dode vissen die dus inderdaad boven zijn komen drijven in de oppervlaktewateren en zo. Ja, een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. En we weten het, door de aanwezigheid van die Amerikaanse rivierkreeft zijn de meeste waterplanten onder water dus verdwenen, waardoor het zuurstofgehalte, want ja, zij produceren ook zuurstof, hè, die waterplanten, zodat dat zuurstofgehalte in het water dus al langere tijd veel te laag is en zo. En als er dan ook nog een hittegolf overheen komt, ja, dan is het inpakkende wegwezen voor heel veel vissen. En dat is dus inderdaad wat er gebeurd is en zo. Ja, nu we daar toch over hebben, over die Amerikaanse rivierkreeft. Hoe zit het met die petitie die dus duizenden en duizenden keren ondertekend is en aangeboden is bij de provincie, bij de Rijksoverheid? Hoe zou het daarmee zitten? Daar blijft het allemaal. Dat is zo. Wat gebeurt er dan met zoiets? Hè? In welk proces komt een uitslag die dus echt wel gewicht had, zo'n petitie? Wanneer komt dat weer eens in de publiciteit en zo? Want dan is het oorverdovend stil, hè, denk ik dan altijd maar weer. En zo, dat is toch ook weer niet helemaal waar je zegt. Hè? Wat zeg jij ervan, Taylor? Aha.

Taylor toch. Ja, dat was haar meest recente. Mag ik aannemen? Ik geloof het wel. Ja, dacht het wel. Dus dat. 9:45. Mooie tijd om u te vertellen dat vandaag, ik heb het al eerder gemeld, dus dat debat over de agrarische sector, hè, want daar komt het dan wel op neer, om ons landje van het slot te halen wat betreft de uitstoot van stikstof en zo. Ja. Maar dat niet alleen, er worden ook nog andere zaken bijgehaald. En bijvoorbeeld de bezetting van de dames in de wei. Hoeveel per hectare en zo. Dus er komen nogal wat dingen dus voorbij en zo. En ja, hoe zal het gaan? En wat voor gedeeltes van de onzekerheid zal er weggenomen kunnen worden en zo? Zodat de omgekeerde vlaggen weggehaald kunnen worden, hè? De protestvlaggen en zo. En met al die acties die er ooit geweest zijn in het achterhoofd, moeten we maar even afwachten wat er in het vervolg gaat gebeuren. Maar goed, Tessa Boonkant, die heeft er in ieder geval al een liedje over gemaakt. Want zij is nog steeds trots op haar eigen boerderij.

was Tessa met haar boerderij. Ja, en ik zou zeggen, ja. Toch maar even afwachten wat er gaat gebeuren natuurlijk in de nabije toekomst met dit hele agrarische aspect van onze buurt. En dat is in onze buurt, in de Krimperwaard, best wel een hele belangrijke. Net zo goed als in de Alblasserwaard. Dus, ja, dus, nou goed. Het Hoogheemraadschap gaat ook met zijn tijd mee, want die zal ook alle gelegenheden te baat nemen om bijvoorbeeld aan energiebesparing en gewoon verbetering van huidige situaties in zaken het afvalwater dus te stimuleren. Daar gaan ze dus wel achteraan. Ze hebben dus nu een samenwerkingsverband, het Hoogheemraadschap Rijnland en die van Schieland en de Krimperwaard, die gaan dus met een slimme nieuwe technologie dus de strijd aan om 5% energiebesparing te doen opleveren en ook minder schadelijke stoffen in het water te doen verdwijnen en zo. Want ja, er is wel een waterzuivering, maar dat wil nog niet zeggen dat dus inderdaad alle verontreinigingen en dan ja, misschien toch ook wel het medicijnen die het heel, heel slecht te verwijderen zijn, om die dus verdwijnen zo, en op te lossen, zodat dat er niet meer in voortkomt. Dat zijn dus die slimmigheidjes die dus vandaag aan de dag dus aan de dag gelegd zouden kunnen worden. Goh, mooi. Het blijft zomer en de combinatie met vakantie is dus wel aanleiding voor vakantieachtige muziek. Dat dacht ik wel, ja.

Ja, veel sfeer, veel passie in de muziek van de DJ DFX en zo. Ja joh, mooi man. Zomers, de taal? Ik zou het echt niet weten. Maar het zal wel, ik denk, Afrikaans geweest zijn. Een van de landen in Afrika zullen dus wel deze taal spreken en zo. Maar er zat ook hier en daar een paar Engelse woorden tussen. Dus dat valt dan weer mee, weet je wel. Dus maar wel gezellig hoor, mooi. Zeg, bericht, er is wat verwarring ontstaan door het bericht dat de Drie Manen in Ouwekerk aan de IJssel gesloten zou worden. Nou, dat is wel zo, maar dat betreft alleen de sporthal. Die wordt dus de komende tijd dus in de verbouwing gegoten. Het dak gaat eraf, letterlijk, en dan komt er een nieuw dak op. En nou ja, de technische installatie, kortom, heel veel dingen staan er te gebeuren. Dat duurt dan tot oktober en zo. Maar bij de Drie Manen is er ook nog zoiets als een horecaafdeling. En die horecaafdeling die valt buiten die verbouwing. Dus die blijft gewoon intact en open en beschikbaar voor een natje en een droogje en zo. Dus ja, die verwarring die is dus ontstaan van, goh, nou, het zal toch niet waar zijn dat dat ook nog gesloten wordt. Nee, helemaal niet. Het is gewoon de bedoeling dat dat gewoon intact en in bedrijf blijft. En dat is alleen maar mooi, toch? Jazeker. Hey, Calling Elvis. Ja, hier is Mark Knopfler en Company.

Calling Elvis. Ik denk niet meer dat hij zal antwoorden. Dat is één ding wat zeker is. Maar het was wel een muzikale bijdrage van Mark Knopfler. U weet wel, die supergitarist van de Dire Straits en zo. Dat is alleen maar mooi, hè? Nou en of. Ja, een gewaarschuwd mens geldt voor twee, hè? Want ja, gisteren in het programma hier bij RTV Krimperwaard was er een bijdrage van Eswin, onze politieagent die op dinsdag wel eens meer langskomt, zullen we maar zeggen. Maar die had het er ook al over, dat zij dus in Lekkerkerk en in Oudekerk aan de IJssel dus ja, zogenaamde loodgieters actief en zo. Die komen met twee man. Ze zeggen, mevrouw, meneer, er is een lekkage. En wij willen dat eens even bekijken, hè? Want dat schept dan een soortement van vertrouwen. En zei, ja, het zal wel en zo. Dus de deur gaat open. De mensen die gaan naar binnen en zo. En een van die loodgieters die gaat dus echt aan de gang met zogenaamd opzoeken waar de lekkage is. En die andere die gaat dus snuffelen op andere plekken waar helemaal geen lokage is, maar wel wat spullen liggen die dus mee te pikken zijn en zo. En zo gaan ze hun dus terug te werk en zo. Dus alsjeblieft, dankjewel. Let op wat er allemaal gebeurt als er relatief vreemde mensen in ene keer voor de deur staan met een aanbod van ja, alsof ze zeker weten dat er in het huis waar je dan woont een lekkage is. Het is ja. Dus alweer een nieuwe truc in de rij van trucken en de zaak te flessen en voor de gek houden die dus bijgeschreven kan worden in het rijtje en zo. En diezelfde Eswin die had gisteren ook een aardig idee en een mededeling dat dus Welzijn Krimperwaard samen met de politie gaat werken aan een project voor min of meer een beetje nazorg. Want het zal je maar overkomen dat je dus geplunderd bent wat bankrekening. Dat geeft toch een heel raar en naar gevoel. En zo. En die impact, ja, dat is een ding wat van langere adem is. Dat kan althans zo zijn. En daarom zou dus een beetje nazorg in die richting voor juist die slachtoffers niet verkeerd zijn en zo. En misschien, men is er mee bezig in de voorbereiding. Dus we zullen het in de gaten houden hoe dat allemaal af gaat lopen en zo. Dus ja.

0: overkomen.
1: Nou, zo stil is dat ook weer niet, maar het was wel de eerste. Zo begon het, hè, de victorie voor Suzanne Freek en zo. En als je dan ook weer filmpjes weer ziet van de concertatie en zo, dan staat er zomaar 40.000, 50.000 man lekker mee te bewegen met de activiteiten van al die artiesten, waaronder dus Suzanne Freek. Ze waren er weer bij. Ja, dat dus wel. We hebben nog meer muziek te vertellen, want ja, het weekend, ja, morgen schijnt het toch een beetje minder weer te zijn. Maar dat is dan misschien wel een appeltje voor de stof, zeg maar. Een beetje regen en zo. Eerst al zien hoor en dan geloven. Maar goed, daarna is het vrijdag. En vrijdag, zaterdag en zondag, dan schijnt het lekker weer te worden. Of dat zit, weet ik niet. Ik weet niet of Gerard van der Stel zich nog gaat melden. Want dat is nog maar even helemaal de vraag natuurlijk. Maar in ieder geval is er op vrijdag aanstaande op het Raadhuisplein in Lekkerkerk weer het... Het is, volgens mij doen ze dat elk jaar. Concert in de open lucht. Een zomeravondconcert. Met de regiokoor, met de muziekvereniging. En er staan dan geen auto's geparkeerd, maar alleen maar stoeltjes. Als zijn de stoeltjes voor de bezoekers en de belangstellenden die dus van harte welkom zijn op die 3e juli. En dat is vrijdag, over 2 dagen al. Goh. Vanaf 7:30 is dat. Dus dan kan het weer gebeuren. Altijd gezellig, zo'n concert en zo, dat is alleen maar mooi. We gaan terug in de tijd met een groepje wat vroeger begonnen is met muziek te maken in Liverpool en zo. Weet je wel, zoiets, denk het wel. Ja, dit groepje is dat. Ja, dit groepje.

0: Luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
1: Ja, dat zou handig zijn. Dat zou werkelijk handig zijn. Dan is er gelijk een aanknopingspunt om contact te zoeken voor eventueel een interview. En dat interview zou dan op tv, radio of op de website dus kunnen plaatsgrijpen en zo. Compleet veel maatregelen en mogelijkheden vooral zullen er genomen kunnen worden. En het is helemaal gratis. Gratis, man. En vrouw. Zeker wel. We gaan eens even naar de Oosterburen. Want ja, ook daar zijn steden waar het de zomer is. En ze hebben daar ook temperaturen gehad vorige week. Volgens mij nog warmer dan hier in Nederland. Ja. Maar ze waren wel met z'n allen in een airco sporthal.
2: Bij de wolken weer.
1: Ja, was lekker cool. Wolfgang Petri was er ook bij. Zomer in de stad.

0: Ja, ja, ja, ja. Zomer in die stad en zo.
1: Dit is jouw zomerstation.
0: Ja, dankjewel. Ik zou het ook zeggen. Ik zou ze zeker weten en zo. Dat is allemaal mooi. Zomer in de stad van Petri was er ook nog bij. Jurgen Petri, oftewel, ja, mooi. Wat een mensen waren daarbij. Hoor, die ze allemaal meezingen. Prachtig, toch? We gaan een lekker stukje rustig aan doen. Laten we dat maar eens doen. Zeker wel. Neil Young. Ja, nou, dan kan het er maar één zijn, hè. En dat is deze.

Ja, Heart of Gold, een degelijke gouden ouwe van Neil Young, uiteraard. En ja, blijft een heel mooi nummer om hem er af en toe eens bij te hebben en zo. Nou, er is onlangs een inloop geweest voor de plannen toe te laten lichten vanwege het polderland. En het polderland, het is een uitbreidingsplan voor de kernkrimp aan de Lek en zo. En dan ging het grote lijnen toch wel op een hele belangrijke mate over de ontsluiting en zo. Want er was ook een verkeersbureau op die bijeenkomst. En die bijeenkomst was in het cultuur in Krimpen aan de Lek en zo. En ja, dat bureau dat heeft wel geconstateerd dat de aansluitingen via de Pinksterbloemstraat en de Boterbloemstraat worden als verkeersveilig beoordeeld en zo. Maar ja, toch wil de gemeente ook een derde ontsluiting via de Tientweg onderzoeken en zo. En daar waren toch wel hier en daar wat bedenkingen.

0: vragen enzovoort enzovoort. Alleen er zijn weinig of geen antwoorden tevoorschijn gekomen en zo. En nu heeft RTV Krimperwaard over enkele weken een afspraak dus met de nieuwe wethouder Dick van Sluis van de partij Leefbaar Krimperwaard. En die gaat erover, tenminste dat is zijn portefeuille. En daar zijn dus openstaande vragen, dus die wachten op een antwoord. En wij met z'n allen zullen hopen dat dus inderdaad dat antwoord zal gaan komen en zo. Maar ja, ja, twee ontsluitingen is misschien één ding, maar het zijn wel 120 huizen. Dus een derde ontsluiting via de tentweg, zal dus wel wenselijk zijn en zo. Dus we zullen afwachten, we blijven het volgen. En als je wat meer wilt weten, er staat op de website van RTV Krimperwaard staat er een mooi artikel dat Tom den Boer heeft geschreven. En dat een mooie sfeer weergeeft over het een en het ander.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano.

Ja, gezellig, hè? Dat was er even vorige zomer. Dat weet ik dan nog wel. En dat was Carol G. En zo. En ik ben benieuwd of ze dit jaar ook weer komt met een soortgelijk melodietje wat zo lekker licht verteerbaar is. En speciaal geschikt is voor de zomerdagen. 25 graden en hoger, weet je wel. Dus dat dus. Je luistert naar RTV Krimpen de Waard. En er wordt volgende week, maar ook zelfs dit weekend al van alles georganiseerd op muzikaal gebied. En dat gaan wij dus eens eventjes doornemen met u. Maar dat doen we dan wel in de derde uur en zo. Ja, en we hebben volgens mij nog iets over Polstok verspringen. En wie weet over Jeu de Boel ook nog wel. En aanstaande gebeurtenissen, ze komen allemaal voorbij. Ja, niet allemaal tegelijk, maar één voor één. Lekker terug in de tijd. Ja. Maar...

0: Gezellig, hè? Gezellig, hè? Ja. Vince Domino dus ooit aanwezig in Lekkerkerk, hè? Hij heeft een keer ooit opgetreden daar. Het was dan wel een particulier feest, maar toch, hij was er wel, hè? Ja, ja. Het is me allemaal wat. Vince Domino met zijn Marzi. Het is 10:55 en we gaan op naar de uurwissel. En we doen dat met een achtergebleven nummer van Neil Diamond. Want hoe zat dat ook alweer? Nou, Neil Diamond die heeft problemen met zijn stem, met zijn gezondheid zelfs. En is dus klaar met zingen. Maar mensen om hem heen die hebben toch nog weer wat oud materiaal gevonden, wat nog in de studio aanwezig was. En daar hebben ze nu een album van uitgebracht en zo. En een van die nummers die laten we nu horen. En het heet Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Inderdaad, 6:06. Waar zullen we beginnen? Want het weekend, ja, over een paar dagen, dan hebben we toch weer enorm veel keus hier in de buurt. Je hoeft er niet ver voor te reizen. Je kan gewoon lekker in de buurt je vertier zoeken, je gezelligheid. Er is echt werkelijk, het is volle bak wat betreft de organisatie van allerlei zaken hier in de streek. We beginnen maar eens eventjes met een streekmuziekmarkt. En dat doen we dan in het Schapenschuurtje in Berkenwoude. Want daar is een muziekdag van 10 tot 5 uur. Is het gezellig. Ja, er is van alles te beleven. En het gaat over de muziek. Er zijn optredens. Er zijn springkussens, er is een hindernissenbaan volgens mij. Ja, dat is het ongeveer. Ja, zeker. En er is natuurlijk natje en droogje en zo, dus helemaal fijn. Dus als je nou toch een fietsroute plant en je gaat dus dwars door de Krimpenerwaard, maar dan door het midden, dan kom je vanzelf wel bij het schapenschuurtje uit aan de westeinde, nee, het oosteinde. Het oosteinde van de kern Berkenwoude. En dan kan je daar terecht. Hartstikke leuk om daar eens even lekker langs te gaan en zo. We gaan eerst eens even muzikaal naar Australië. Daar maken ze ook muziek, weet je wel. En daar hebben ze een heel specifiek muziekinstrument. En dat wordt van oudsher altijd gebruikt door die hoe heet dat die mensen ook weer? Ribbenulsen. Nou ja, laat maar. Ja, hoor maar.

Als je dat maar weet. De Aboriginals, die waren dat natuurlijk. Hè? Die oude muziekinstrumenten die we net ook weer ertussendoor gemixt hoorden. Die waren dus daar mee bezig. Hartstikke mooi. Dat was de New Hearts, Same Beats of andersom. Een van de twee. Wat hebben we nog meer? Nou, we gaan zaterdag de 4 juli met z'n allen aan het hooibouwen. Het hooibouwen. We gaan hooi bouwen met z'n allen. Ja. Het is uitgesteld. Vorige week was het veel te warm. Maar deze week zijn de vooruitzichten uitstekend om eens een mooi stukje hooibouw te gaan beleven. Dat doen we daar bij de Hooibouwdag. En dat is bij het Museum de Vrijheid aan de Opperduit. Nummer 14, als ik me goed onthouden heb. Jawel, en dat allemaal in Bergen. Mag Lekkerkerk. Lekkerkerk. Zullen we Lekkerkerk zeggen? Ja, zullen we Lekkerkerk zeggen. Zeker wel. Want op deze dag in een organisatie van de Poldertuffers gaat men weer aan de gang met het maaien, het wiersen en het bewerken en verwerken. En misschien ook wel pakjes hooi maken tijdens het hooibouwen. En dat ging dus in de jaren 50, 60 ging dat ook zo. En dat willen ze even nabuizen met oude materialen. Hè? Lekker, ja, oude materialen. Zeker weten. 'S Morgens om een uur of 10 dan gaat dat gebeuren. Maar er is daar nog veel meer aan de hand, hè, bij deze hooibouwdag. Want er is ook nog een kleedjesmarkt voor de kinderen. Er is ook een soortement landdag-effect met diverse kraams en zo. Misschien is de smederij er ook alweer. Dat was er vorig jaar, was wel gezellig. Ja, zeker. En, en we hebben ook nog het een en ander. En dat is dan Lekkerkerk Klassiek. Want dat is een gebeurtenis die dus weer terug is van weg geweest. En dat houdt dus in dat elk voertuig, als er maar wielen onder zitten, van 40 jaar of ouder, dat kan een brommer zijn, dat kan een bakfiets. Ja, een bakfiets, die hoort er ook bij. En natuurlijk oude auto's, trekkers en dat soort zaken. Die kunnen dus zich laten showen tijdens dat Lekkerkerk Klassiek op het terrein dus bij het Museum de Vrijheid. En nou, dan kan je dus van alles en nog wat beleven. Er is ook een natje en een droogje natuurlijk. En een natuurlijk voor alles uit. Een hele hoop gezelligheid. En na verwachting prachtig weer. Dus waarom niet eens even een kijkje gaan nemen, denk ik zo.

Takata, jawel, dat was Sparks uit Mexico. Oh ja, daar waar het Nederlands elftal ten gronde ging. Wauw. Maar de muziek is gelukkig gezelliger dan die gebeurtenis van waar zoveel mensen, we hoorden het net, naar gekeken hebben. 'S nachts om 3 uur. Ja, het kan wel, hè, als ze maar willen. Dus, maar helaas, ja, zonder een mooi resultaat. Het Oranje Geluk Hollandse Zomeravond gebeuren staat weer op het podium van bijvoorbeeld het, ja, een van de podia, liever gezegd, van het terrein Goud Asfalt. En dat allemaal, ja, met een aantal van gezellige zaken. Het Oranje Geluk is erbij, Hollandse Zomeravond. Kortom, het is allemaal aanstaande vrijdagavond. En de weergoden, oftewel Moeder Natuur, heeft zijn uiterste best gedaan om een prachtig draaiboek klaar te zetten voor het geval dat het gaat regenen. Het gaat helemaal niet regenen, dus helemaal mooi. 3 juli is dat, en dat is deze vrijdag. De tickets, volens mij kosten ze €25, ja. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar, maar niet veel. Dus als je wat van plan bent voor een gezellige vrijdagavond, dan moet je daar gewoon eventjes je informatie op duikelen en zo. En dat kan dan bij de theaterbakkerij, de website al daar. Maar 4 juli is natuurlijk ook een ander ding, want dan is het op hetzelfde terrein een ander coverfestival met tal van bands en zo. En dat begint al om, eens even kijken, om 12 uur begint dat al. En dat duurt dan tot 11 uur. Dus een aaneenschakeling op 2 podia van muziek van onder andere Fleetwood Mac, Golden Earring, Metallica, The Police. Afijn, een heel rijtje, allemaal mooie artiesten en zo. Allemaal tribute bands die dus de muziek dus in het zonlicht zetten van betreffende artiesten en zo. En dan hebben we de zondag, het is echt een drieluik, de 5e juli. Dan kan je dus bij de Easy Sunday terecht op hetzelfde terrein. Maar dan is het helemaal gratis en zo. Foodtrucks zijn daar, natje, droogje, gezelligheid. Kortom, er is live muziek. Ja, van alles. En dan specifiek live muziek van Goudse bands, dan wel gezelschappen en zo. We zullen het meemaken met z'n allen, als je dat tenminste ook zou willen. Dus 3, 4 en 5 juli, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je aanwezig zou kunnen zijn bij dus het terrein van Goud Asfalt en zo. En we beginnen dan met een Hollandse avond. Hoezo? Hier is toch ook al wat Hollands? Ja, zeker wel.

Het is wat. Oei, oei, oei. Ja, mensen, kinderen, wat gebeurt er toch allemaal in de streek? Er schijnt een schip vastgelopen te zijn op de Lek. En dat tussen Bergambacht en Lekkerkerk. En die wordt nu losgetrokken, dat is één. Maar twee, er is inderdaad sprake van een trekkeroptocht richting Den Haag. En dat hier vandaan. En dat is vanwege, daar hebben we het al eerder besteed aan en aandacht aan besteed hier in dit programma, over dat stikstofprobleem waar het debat gaat plaatsvinden vandaag in de Tweede Kamer en zo. Dus men is onderweg, dus er is wel degelijk sprake van een boerenprotest, zullen we maar zeggen, en zo. Dus er wordt op gereageerd door het TV Krimperwaard. En dat is, dat is mooi. Ze hebben dus bij deze enorm veel haast gekregen. Dat wel natuurlijk. Zomaar onverwachts. Ja. Hier is Fleetwood Mac.

Eén van de vele. Van Fleetwood Mac. Say You Love Me. Nou, dat kan je niet genoeg zeggen, hè. Denk ik dan bij mezelf. Maar een van de tribute bands van dat festival voor aanstaande zaterdag is dus inderdaad de muziek van Fleetwood Mac. Dus dat kunnen we dus eventjes in het achterhoofd bewaren en zo. Maar zondag, dan is het nog steeds klaar. Ja, dan is er meer muziek, zeker. Dit keer in het Springerpark. En dat is dus toevallig in het kader van de Springerpark concerten. Er zijn er een stuk of vier in dit seizoen. En het is dit keer de beurt aan Los Contact. En die vervangt trouwens een andere band. Maar die hebben dus problemen met een van de bandleden. Nou, niet het probleem, maar gezondheidsproblemen. Kijk, en dat is wat anders natuurlijk. Hè? Dus Los Contact die vervangt deze band. En daarom dit bericht. Het is gratis toegankelijk. En het is van 3 tot 5 uur. Dat allemaal in het Springerpark in Schoonhoven en zo. En als de weersverwachting uitkomt zoals we hem denken dat hij uit gaat komen. Wauw, dan wordt het weer heel gezellig en zo. Er is volop schaduw. Dat is wel belangrijk om te weten. En met een zomerse dag als zondag aanstaande. En dat is allemaal mooi. Dus oké. Springerpark, Schoonhoven. Muziek dus.

Seri Krinsali, ja. Een mooie naam, hè? Eke Breek Je Hart, een van de vele uitvoeringen. En dit keer hadden wij Jerry, hadden wij dus voor het voetlicht en zo. Helemaal mooi. Hoe zit het dan met dat schip? Ja, dat is toch wel een serieuze zaak. Die is op een krib gelopen. En ik weet niet of het de mogelijkheid is om dus... Als het laag water wordt of juist hoger water, dan zou dat een gelukkige omstandigheid zijn. Want dan komt dat schip als het ware vanzelf los. Tenzij er wat meer aan de hand is natuurlijk. Hè. We gaan over naar de muziek. Nog steeds, want er is op 5 juli is er ook in Gouda wat te doen. En dat is het in het kader van het Houtman Plantsoen Concert. Is er een optreden van de Louis Swing Orchestra en zo. En dat is vanaf 2 uur tot 4:30. En ook daar is meer dan genoeg schaduw in het Springer. Niet in het Springer, maar in het Houtman Plantsoen. En het optreden is vinden plaats vanuit een hele mooie antieke muziektent. Waar we er niet zoveel meer van hebben trouwens hoor. Nee, dat is toch echt wel een dingetje en zo. Maar goed, wij hebben dus, eens even kijken, nog wel de ruimte voor een partijtje. Ja, want dat wordt ook weer de tijd van het jaar, hè. Een partijtje vlees of andere materialen die wij kunnen bakken en braden op de barbecue. Hè. Ja, en daar gaat nou toevallig het volgende liedje ook over, hè. Ja, doe maar meer, een beetje kolen op het vuur en zo. En dat allemaal door René Karst.

Ja, de barbecue gedaan. Hartstikke mooi, lekker. Ja, een tijd geleden eigenlijk alweer. Dus je zal zo her en der weer wat gaan ruiken, denk ik zo, aan de loop van de dag. En richting het weekend zal dat ook wel het verhaal worden. Omdat het ideaal weer zou kunnen worden voor een barbecue aan te richten en zo. Mooi, hè, eigenlijk. De sport, de zomersport der zomersporten, dat is dan toch wel, dat met die lange stok, hè. Polstok verspringen, zeker weten. Volgende week, 7 juli en 8 juli, dan is er bij de Polstok Club De Vlist weer van alles te doen, want dan wordt er om de Vlisterbokaal gesprongen en zo. En dat is allemaal om 7 uur. Volgende week dus, dinsdag en woensdag. Maar, en dat is het belangrijkste, dat is wel het klap stuk van dit seizoen. Dat kan niet missen natuurlijk. Hè. 29 augustus. Het duurt nog even, maar toch. Dan worden alle camera's van landelijke en regionale zenders, die worden dus opgesteld uiteraard bij Polstokclub De Vlist en ook RTV Krimperwaterhout. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want dan is daar het Nederlands kampioenschap Polstok verspringen. En dat is toevallig hier in de buurt. Nou, is dat toch een prachtige gelegenheid om daar even deel van uit te gaan maken. Gewoon lekker. Hartstikke mooi om daar eens een kijkje te gaan nemen aan de Oost-Vlisterdijk. Maar eerst eventjes volgende week dinsdag en woensdag, dan kan het ook al met de Vlisterbokaal. Eens kijken wie het dan gaat winnen en zo. En hoe lang de afstanden en groot de afstanden dan worden, zal de grens van 22 meter ooit eens een keer overschreden worden. Zou zomaar kunnen, hè? We zijn al aardig in de buurt aangeland, hoor, wat dat betreft. Dus helemaal mooi. Ja, ja, ja. Lekker! All right.

Ja, this world is our home. En zo is me net. Geen woord mee mis. Echt niet. Dat was er eentje van Douwe Bob en zo. Ja, oh, we krijgen net een berichtje. Dus ja, als je van katten houdt, dan is er een hele verzameling waar een open huis is. En dat is het opvangcentrum Wetlands Cats. En dat in, ja, vlakbij Gouda, Stolwijkersluis, zeg maar. En daar is deze zaterdag vanaf 11 uur een open huis. Dus kun je een kijkje nemen. En de activiteiten van dat opvangcentrum voor katten dus gaan bekijken. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, oh ja, dat is volgend weekend al. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli zijn de jaarlijks terugkerende zilverfeesten weer in de organisatie. En dat is op het grasveld, heel dicht bij het veerpont van Schoonhoven. En dat verandert dan dat weekend in één groot festivalterrein. En dat is dus een tweeluik en zo. Je kan tickets kopen bij zilverfeesten.

Ja, ja, ja. De script. Je weet wel, van superheroes. Die hebben een nieuwe gemaakt en dat hoorden we zojuist, het resultaat daarvan. En dat was uiteraard er eentje die getiteld was The Man in the Arena, oftewel de In the Arena, op zijn Engels en zo. Het is alweer bijna 10:50. Goh, wat gaat die tijd toch weer snel. We waren er alweer bijna doorheen. Maar we kunnen nog even naar buiten kijken. Laten we dat maar eens even doen. Want ja, het ziet er prachtig uit. De eerste wolkjes die zijn aan het firmament verschenen. Zou dat inderdaad, nou, ze gaven ze zeiden, de geleerden, tot op heden verwachten ze in het Noordoosten iets aan regen. En morgen dan schijnt het wat grijzer te zijn. Ja, dat is de laatste dag voor een hele mooie opmaak voor het achterliggende weekend, wat eraan zit te komen. Dus dat is alleen maar mooi. We gaan eens even kijken naar de blaadjes van de bomen. Jew, totale rust. De windmolens die hebben of een makkie of ze zijn helemaal afwezig. Dat kan. De zonnepanelen daarentegen die kunnen hun hart ophalen en zo. En wij gaan even naar het strand. Ja, laten we dat maar eens doen. Samen met Rock en Billy en zo.

Ja, niets is wat het lijkt. Ik was eigenlijk van plan als ik de golven aan het strand zie van Ria Valk te draaien. Maar wat gebeurt er? Ja, schakelfoutje van Ria Valk zelf waarschijnlijk. Rocking Billy was dat. Naar Amerika, joh, dat doe je toch niet tegenwoordig? Nee, joh, dat doe je niet meer. En die koe, weet je wie dat was? Dat was Otello. Otello, ja, precies. Weet je nog wel? Die dus. Die zat dus achter de muziek van Ria Valk met... Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Tijden geleden. Let op. Een gewaarschuwd mens geldt voor twee. Want het OG-raadschap Schieland en de Krimperwaard waarschuwt voor een nep-inzameling voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften. Toe maar weer. Alweer een nieuwe truc om dus aan geld te komen. Die actie is echt niet van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenermaat. Sterker nog, die actie bestaat helemaal niet. Dus vandaar. Die nep-inzameling, dat moet je maar even goed negeren. Dus goed in de gaten houden. Als er iemand zou kunnen vragen, dat is gewoon een neppert. Dat is niet waar. Het gebeurt gewoon niet. Ja, die rivierkreeften, die moeten wel de sloot uit. Maar ja, niet via deze actie, want dat is toevallig een nep-inzameling. Ja, wat was er nog meer te vertellen? Ja, er was nog wat te vertellen. Ja, oh ja, ja, het is juli. En dan hebben we weer een maand van. En dat kan een beestje zijn, dat kan een plant zijn. En de eerste, de beste dag is te baat genomen om dus de benoeming voor een bodembedekker dus te creëren. En dat is dus de muurpeper en zo. Bijen en hommels die komen af op de nectar uit deze felgele, stervormige bloemetjes en zo. Het is een bodembedekker. En daarom heeft het Hoogheemraadschap deze plant benoemd tot de plant van de maand. De muurpeper. Goh, zou die ook in Afrika aanwezig zijn, die muurpeper? Ik zou het echt niet weten. We zullen eens even even kijken hoe het allemaal zit en zo. Hè? Oh ja.

Ja, muzikale bijdrage van Celine Dion. En, een gedeelte althans van het vocale gebeuren. En we waren in Afrika met z'n allen. Simba heette dat eigenlijk en zo. Dus kijk op de klok en het is alweer gebeurd. Het is alweer gebeurd. Straks gaat de week ook alweer door de midden. Dan gaan we alweer richting het weekend, hè, en zo. Dus wij wensen nu van alles en nog wat. Ook veel plezier, jawel. Met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En veel plezier ook nog met de rest van de uitzendingen van RTV Krimpenerwaard. Morgen is er weer een aflevering tussen 9 en 12. En vrijdag dan is Ilja Bakker er. En morgen is er Gerrit of Nico of allebei of een van de twee. Laat je maar verrassen voor de donderdagse, zou ik haast willen zeggen. En volgende week dan gaat het normale schema weer van Kiet. Zolang het duurt, want er is ook nog zoiets als een vakantieperiode. En dan krijg je ook alweer interrupties en zo. En wijzigingen in de bemensing. Zou zomaar kunnen, hè. Ja, laat het maar gebeuren, zou ik haast willen zeggen. Hè? Hier bij RTV Krimpenerwaard. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier nog. We gaan eruit met ene David Hesselhoff. Was dat niet dat mannetje met die mooie sportwagen? Of was dat van Baywatch? Zo, een van de twee, hè? Ja. Hij kon ook zingen. Nou ja, ja, ja. Hoor maar. Hey mensen, de groetjes, hè?

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oazen. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oazen die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oazen.nl/bijeenkomst.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Regio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een repaircafé. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10:00 uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: Info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Scholen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

houdt vast aan kleine dingen. Aan de zon die vrolijk schijnt. Aan de vogels die weer zingen. Als de nacht langzaam verdwijnt. Houd vast aan de gelukjes. Ook al zijn ze soms maar klein. Het zijn vaak juist die stukjes die belangrijk voor jou zijn.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Het is weer woensdag, dus ons middagmagazine. Hier bij RTV Krimpen en Waard. Nogmaals welkom op deze prachtige dag. En de zon schijnt weer volop. Maar ik denk, ik kan niet voor u denken, maar gelukkig niet meer zo warm. Een goede middag, meneer Wim.
1: Een hele goede middag.
0: Ben jij ook zo blij dat het niet meer zo warm is?
1: Nou, ik vond het wel aardig warm, ja.
0: Ja, ja. Goed. Ja, we moeten, Wim, we moeten wel even wat erbij vertellen. En ze zijn hier in de studio namelijk bezig met een nieuw dak. Dus af en toe komt er wel wat lawaai doorheen. En ongetwijfeld vergeeft hij ons dat. Want ik denk dat ze tot een uur of vier werken. En dan zien we wel weer. Tot 5 uur kunt u luisteren naar de uuropener. Dat is deze week Octopus. En natuurlijk heel uiteenlopende muziek. Van alles wat met Wim de top 3. En ook zijn berichtjes. Ook duikt hij nog even in het archief. En wat hij meeneemt, ja, dat weten we nu nog niet. We hebben ook een jarige artiest, dat is Merian Timmer. Misschien zegt u dat niet, maar als ik zeg dat ze van de band Twarres is, dan gaat er waarschijnlijk wel een lichtje branden. Ik zou zeggen, lieve mensen, ga er lekker voor zitten. Wij zijn Ingrid en Wim. Dit is Breek de Week.

Ja, Jan Keizer was dat met een Lonely Boy. Ja, antiek en curioza, Mark. Ja, waar zou dat nou zijn? Nou, in Gouda. Zuid-Holland is dol op antiek vintage of retro spullen. Kom naar het Gouds Montmartre en waan je op de Montmartre in Gouda, Kaasstad, even in Parijs. 120 kramen met unieke items. Elke woensdag tot en met 26 augustus. Een heuse antieke, ik heb het er net allemaal opgenoemd. En de Broekantenmarkt, die wordt daar georganiseerd. Die loopt al vanaf 3 juni, dus tot 26 augustus. Kunt u daarvan genieten op de woensdag. Imca Marina, Bella Italia.

Ahoy, okay. Dat was Imca Marina Bella Italia. Ja, lieve mensen, stel u voor dat u mij iets wil vertellen, of aan Wim, dat kan natuurlijk ook. Dan mag u ons altijd bellen. Verzoekje kan ook dan natuurlijk. 0182-890-182. Dus, ik zou zeggen, bel maar voor wat dan ook. En als wij een verzoekje, dan kunnen we dat opzoeken uiteraard. Dat kan allemaal. MK Marina, die hebben we gehad. Ik neem u mee naar Proef de Zomer van dichtbij. En dat is op 4, 5, 11, 12, 18 en 19 juli. Want dan openen fruittelers door heel Nederland hun deuren voor de fruitigste kleinfruitdagen. Ervaar zelf hoe kleinfruit zoals frambozen, bessen, bramen, kersen en pruimen worden geteeld. Het is een uitje voor het hele gezin, waarbij leren, proeven en plezier natuurlijk centraal staan. Kijk even op de site Fruitigste Kleinfruitdagen, waar het is bij u in de buurt. Dat zou leuk zijn. Ken Mullen, Red River Rosie.

0: Ja, BZN. Even Nederlandstalig. Leef je leven.
1: Het is niet gebruikelijk dat rechters een verdachte feliciteren.
0: Nee.
1: Maar in dit geval is dat wel op zijn plaats. Want het is een godswonder, dat zegt een van de rechters, dat de reizenaar, 22 jaar oud, en zijn drie vrienden de horrorcrash hebben overleefd. De man jankerde met een BMW dwars door een touringcar.
0: Zo.
1: Het beeld is ronduit bizar, met een gat midden in de touringcar als stil bewijs.
0: Bah.
1: Ik kan het u niet laten zien, maar u kunt het zich waarschijnlijk wel voorstellen. Een halve meter naar voren of naar achteren en het was vrijwel zeker totaal anders afgelopen. Dat de crash met hoge snelheid moet zijn gebeurd, dat spreekt voor zich. Maar nu blijkt dat de snelheidsduivel uit Rijssen circa 165 km per uur moet hebben gereden. Door rood, waar maximaal 50 is toegestaan. De verdachte had eerder die avond in Hengelo drie vrienden opgepikt om bij een fastfoodrestaurant wat te gaan eten. En na afloop maakten ze nog een soort proefritje vanuit Hengelo richting Borne. De reizenaar had die avond de BMW van zijn vader meegenomen. Een razendsnelle bolide. In verkeerde handen een moordwapen, aldus de rechtbank.
0: Ja, absoluut. Het is toch vreselijk dat je dan... Ja, dat zeggen sommige mensen, ja, dat doen jongelui. Nou, niet iedereen natuurlijk.
1: Normale mensen doen dit niet, denk ik.
0: Nee, precies.
1: Dus ik dacht, ik lees het even voor. Misschien wil jij een waardering uitspreken in een aantal jaren dat hij het gevangen ingaat?
0: Oh ja hoor, dat mag van mij 15 jaar zijn.
1: 15 jaar, oké. Okay. Nou, dat kan ik me wel in vinden. Oké.
0: Okay. Gelukkig. Goed, dankjewel Wim, nee, dat is wel. Maar dat staat er natuurlijk niet bij, Wim. In de bus zijn geen slachtoffers. Of de bus was leeg?
1: Nee, hij was leeg.
0: Oh. Nou, dat is dan weer een geluk. We gaan naar Vince Gill, A Mother's Prayer.

Ja, Vince Gill was dat. Afgelopen zaterdag hadden wij een feestje. Want onze lieve collega Peter werd... ik ga niet vertellen hoe oud hij werd. Misschien wil hij dat niet. Maar in ieder geval, hij was jarig. En er waren natuurlijk toch wel een groot aantal mensen. En hij stelde ons voor aan een groep. En ik kan me herinneren dat ze Carla heet, maar ik weet het niet zeker. En die zei gelijk, we luisteren altijd het hele groepje op woensdag naar jouw programma. Nou, lieve Carla, misschien was ze Clara, neem me niet kwalijk. We gaan voor jullie draaien. Tamara Tol, als ik kijk in je donkere ogen.

Ja, dat was voor het hele groepje Carla, zei ik. En wij hopen dat jullie daarvan genoten. Wij gaan, en zoals elke week, het mannenkoor van de week. Wij hopen dat u van, daarvan geniet. Als ze zin hebben natuurlijk, hè, dan moet je ook nog maar even afwachten. Ja hoor.

Ja, het mannenkoor van de week was dat. Op 4 en 5 juli is het hele museumpark Archeon gewijd aan de midzomermarkt. Een betoverend festival waar geschiedenis en fantasie samenkomen. Geopend vanaf 10 uur tot 5 uur in het museumpark Archeon. Of kijk even natuurlijk even op de website. Justin Hayward, Forever Autumn.

0: Justin Hayward was dat. Hayward. Even goed zeggen, Ingrid. Dus.
1: Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam wilden voor eens en voor altijd duidelijkheid over de vraag of kop of munt een eerlijke vorm van loten is. En daarom gooiden ze maar liefst 350.000 keer een muntje de lucht in en noteerden ze het resultaat. De kansen bij de TOS blijken niet helemaal 50-50 te zijn. Wanneer je een muntje met kop boven op je duim legt en hem omhoog gooit, dan landt hij 51% van de keer van de tijd op kop. En begin je met de muntkant boven, dan landt hij gemiddeld 51 van de 100 keer op munt. Na dagenlange coin-tossing-marathons kan nu met zekerheid worden gezegd dat de TOS, zoals die bij vele sporten wordt gebruikt, dus niet eerlijk is. Dit fascinerende resultaat werd ooit al voorspeld door Stanford-statisticus Percy Diaconis. Hij beschreef hoe er bij een TOS meer factoren spelen dan de verticale kracht omhoog en de omwentelsnelheid. Een muntje wiebelt namelijk ook nog in de lucht. En een goede goochelaar, die weet dat. Ook bij een eerlijke worp valt hij net wat vaker in dezelfde positie als bij de start. Het verschil is minim. En Diaconis reageerde namelijk ook verheugd toen we hem onze resultaten stuurden. Hij voorspelde precies 51% op basis van de theorie. Al is hij het type wetenschapper dat het ook razend interessant had gevonden als we een ander percentage waren uitgekomen.
0: Ja, dat denk ik ook. Daar heb je wetenschappen voor, hè? Want dan kun je weer verder. Alhoewel, Wim, wat denk je? Zou er nog wat veranderen in dat soort dingen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, niet.
1: Is ook niet nodig,
0: helemaal
1: toch?
0: Niet. Nee, precies. Goed, maar het is wel in ieder geval vastgezet.
1: Zo is dat. Ja. Een heleboel mensen blij dat we dit nou weer weten.
0: Ja, precies. Dankjewel, Wim. We gaan naar normaal. De vets domino.

leuk, normaal. De Vets Domino Medley. Costa Cordalis was een Grieks-Duitse zanger. Hij overleed in juli 2019. In 1965 bracht hij zijn eerste plaat uit. Echt succes kwam pas met het zelfgeproduceerde Carolina Kom uit 1973. Maar zijn grootste succes had hij met dit nummer uit 1976, Anita.

Ja, Costa Cordalis, die overleed in 2019. Ik heb voor u aanstaande vrijdag, dus dat is een heel kort dag, een zomervaarttocht op de Nieuwkoopse plassen. De boot is geschikt voor mensen in

rolstoel. Moet zich even opgeven bij natuurmonumenten.nl. De boot toch vertrekt. Of de boot vertrekt om 2 uur. Aanstaande vrijdag. Gerson Reata. Wasted days and wasted nights.

ja, ik moet die man toch wel even uit laten zingen. Hij doet zo zijn best. Gerson Reatta. Eens even kijken. Ik heb voor u een klauterkooi XXL in Zeist. En dat is op zaterdag 18 juli. Deze klauterkooi is speciaal voor tieners en jongvolwassenen met een beperking. Het startsein is om 10 uur. Wilt u er meer over weten? Kijk even op klauterkooi.nl Zeist. Daar kunt u van alles vinden en wat dat inhoudt. Het is wel heel leuk. Speciaal voor de tieners en jongvolwassenen met een beperking. Grins en Forsyth, why not me?

Ja, lieve mensen, en dat betekent dat het nieuws eraan komt. En daarna nog de boodschappen. Maar we zijn nog een hele uur bij u terug. Met onder andere een archief, top 3, de jarige. En natuurlijk veel meer leuke dingen. Ook onder andere muziek van Koos Albers, Danny Christian, Frans Bauer. Blijf lekker luisteren. Wij pakken een kopje koffie, kopje thee. Wat ons betreft, tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine hier bij RTV Krimpenwaard. Breek de week. De uur opende vandaag Octopus. Het was een Vlaams-Britse band. Ze kregen een platencontract bij de Vlaamse Wafelbakker en later eigenaar van Radio Miamigo. In 1974 de doorbraak voor Octopus met het nummer I'm So In Love With You.

Ja, uw opener Octopus, I'm so in love with you. We gaan zo kijken wat Wim heeft in de top 3. Maar eerst gaan we naar Tony Christie. Daar een Yellow River, round the old oak tree.

Ja, dit geluid betekent dat we gaan naar de top 40. En we zijn deze week aanbeland in het jaar 1968. Op nummer 38, nieuw binnengekomen, Herb Alpert met This Guy Is In Love With You.

Ja, op nummer 38, nieuw binnengekomen. 9 weken in de top 40 van 1968. Op 31, Donovan met Hurdy Gurdy Man.

Ja, en van Donovan gaan we naar The Free. Op nummer 28, nieuw in de top 40. Kwam uiteindelijk terecht op nummer 19, 7 weken in de top 40. Because I love you.

0: Ja, Ingrid, dat waren ze weer voor vandaag.
1: Ja, 1968. Dit lijkt me wel of dit wat nieuwere muziek is. Voor mijn gevoel.
0: Mild?
1: Nee, nieuwer.
0: Nou ja, het is maar een jaar of 60 geleden.
1: Ja, het is niks. Peanuts.
0: Dus het is hartstikke nieuw.
1: Dus dankjewel, Wim, voor deze top 3. Nou, jij gaat denk ik zo even... Ja, ik ben benieuwd wat je meegenomen hebt.
0: Ik heb nog niks meegenomen, want ik moet er nog induiken. Vind je niet dat ik fris klink nog? Ja. Ja, en niet zo stoffig.
1: Stoffig.
0: Goed, nee, hoor. Muziek.
1: Nee, we houden het netjes. Zullen we naar Danny gaan? Danny Christian. Rosamunde. Mag meezingen.

0: hoor, hij is weer terug, hoestend en broestend. Maar dan hoop ik wel dat hij wat leuks meegenomen heeft. Wim, Helma en Selma, ken je ze
1: ja,
0: nog?
1: Ja, nog steeds. Nee, gelukkig niet, geloof ik.
0: Oh.
1: Maar ik heb ze nog niet beluisterd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, Helma en Selma was een zangduo uit Limburg. Helma en Selma trok vooral in Zuid-Nederland rond in het jaar 1944. Rond 1955 gaat het duo uit elkaar. Selma gaat verder met haar zus Mia. Mia Jansen, die haar voornaam niet echt artistiek vond. En zich Vera liet noemen. Voel je me aankomen, Wim? Beide namen smolten ineen in de hitte. Tot de Selvera's. En dat is dan Selvera. Dus dat is wel leuk. Maar dat is natuurlijk weer een hele andere groep. Nu gaan we luisteren naar Helma en Selma. Met Hup Valderee. Ah, Valderee. En Bergen van Tirol. Veel plezier. Zing maar mee.

Leuk, het archief Helma en Zelma. Volgende week weer heel wat anders. Het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het is een gratis toegankelijk meerdaags muziekfestival in het centrum van Dordrecht. Van 10 tot en met 12 juli verandert de binnenstad in één groot podium waar bezoekers van alle leeftijden kunnen genieten van live muziek in uiteenlopende genres. Ik zei het al, 10 tot 12 juli. U moet zijn in het centrum van Dordrecht. Gezellig. Pinchitos caliente, no more running around.

ja, vandaag is ze jarig. Mirjam Timmer, geboren in juli 1982. Ze is een Nederlands singer-songwriter. Samen met Christian Dijkstra vormt zij de band Twarres. Timmer is afkomstig uit het Friese dorp Warga. Samen met haar dorpsgenoot Johan van der Veen deed ze mee aan talentenjachten onder de naam Twarres. In het Friese Warga werkte ze lange tijd aan diverse liedjes voor een album. Even leek het onzeker of ze ooit weer op het podium kon staan, toen ze in 2004 haar arm brak na een val van een trap en daardoor geen gitaar kon spelen. Maar gelukkig, het ongeluk kwam ze te boven. In 2000 scoorde ze een nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen met het prachtige nummer Waar Bist.

Ja, wij wensen Mirjam een fantastische verjaardag. Paleis Het Loo is een echt zomerpaleis. Van 6 juli tot en met 30 augustus is de paleistuin één grote speeltuin. En er zijn natuurlijk veel activiteiten. Onder andere Prinsen en Prinsessendagen. Van 21 juli tot en met 20 augustus spelen in de tuin van Paleis Het Loo. Er is een juniorpaleis, zomerconcerten, speurtochten. Kijk voor meer informatie hier op de site Paleis Het Loo. En dan kunt u alles vinden. We gaan naar de classics. My Lady of Spain.

De classics waren dat. Tijdens de landelijke tuinvlindertelling, en die vindt plaats op 10, 11 en 12 juli, tellen we natuurlijk weer vlinders in de tuin. Ze vragen of u ook mee wilt tellen. Dus dat kan op 10 en 11, 12 juli. Kijk even op de site voor wat u ervoor moet doen, hoe lang enzovoort, hoe die je door moet geven. Tuinvlindertelling.nl. We gaan naar André van Duin, want inderdaad, André, want het is zomer.

lekkere, makkelijke tekst, André. André van Duin, want het is zomer. En wat dacht u van dit nummer van Frans Bauer? Het is voor mensen die wat te vieren hebben of gewoon blij zijn. Maar ook voor mensen die het misschien wel nodig hebben. Een ons geluk.

0: Frans Bauer als slotnummer eigenlijk. Een ons geluk. Ja, lieve mensen, het zit er al bijna weer op. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Ik wil Wim bedanken.
1: Ja, dag. En tot de volgende week.
0: Nou, wat dacht je van zondag met een momentje rust van 7 tot 8. Peter van Pelt na het nieuws. Nou ja, ik heb verder niks meer toe te voegen. We gaan eruit met Helemaal Hollands. Dans, klein zigeunermeisje.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Mr. Paul Simon. Van Simon & Garfunkel natuurlijk en Kodachrome. Het is woensdag, de 1e juli, 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Een heel hartelijk welkom, luisteraars. Het is bijna 7 minuten over de klok van 5, zeg maar. Op zo'n 10 secondjes na. Allereerst wil ik natuurlijk Wim en Ingrid dankzeggen voor hun permiddagmagazine Breek de Week. Het is lekker weer buiten, maar gelukkig niet zo warm, vind ik, dan vorige week. Maar gewoon er lekker van genieten natuurlijk. 4:15 gaan we kijken op de weg is gesteld. Ik zie wel alvast een file A20 Hoek van het Gouden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 8,3 kilometer. 18 minuten vertraging en ook op de A20 Gouden ook van de andere kant uit. Knooppunt Gouden en knooppunt Terbrechtseplein. 11,9 kilometer en 20 minuten. En in beide gevallen is er sprake van stilstand verkeer. Zijn achternaam, ja, dat heeft wel met het weer te maken. Tenminste, een zwembad en plonsen, hè. Dit is Mr. Teddy Swims en Mr. Know-it-all.

0: Het meneertje die het altijd beter weet, Mr. Know-it-all. Teddy Swims hier bij TV Krimpen de Waard, programma Thijs en Onderweg.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, zet het alvast in de agenda, hè? De Nederlandse kampioenschappen polstok verspringen in de Vlist. En als we het dan toch over dat water hebben waar dan overheen moet gesprongen worden. Ja, ik heb ook wel een beetje een nabericht gelezen. Want 3/4 van de populatie van de snoeken in de Krimpenerwaard, ja, die zijn dood. Die drijven op het water. En dat is voornamelijk te wijden aan die hele warme periode van vorige week. De rivierkreeften die gaan daar, hebben ook debet aan. Want ja, die vreten de waterplanten op. En die waterplanten zorgen eigenlijk weer voor zuurstof. En daardoor heeft dat water in de Krimpenerwaard een verminderd zuurstofgehalte. En dan wordt het door de hitte nog eens een keer lager. Dus ja, en dan 1 en 1 is 2. Dus 3/4 van de populatie van de snoeken blijkt dus te zijn gesneuveld. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Want daar staat de Krimpenerwaard ook onbekend om de snoeken in het water. Dit is een hele oude gouden van Mrs. Carly Simon en Coming Around Again.

Toch moet ik altijd denken aan een draaimolen, hè? Coming around, around, around, weer een rondje. Mrs. Carly Simon. Hier bij het Week in de Baard waard ruim 15,5 minuten over de klok van 5 geworden. Straks nog meer verkeersinformatie. Zeker met betrekking tot die files op die A20 en beide kanten uit. En, maar goed, we gaan even lekker verder met de volgende informatie. Want ja, het is toch wel ook weer leuk om in de open lucht een muziekuitvoering bij te wonen. En dat kan aanstaande vrijdag al op het Raadhuisplein in Lekkerk. Gelukkig treffen ze wat beter weer dan vorige week. Wordt helemaal georganiseerd door de muziek en uitgevoerd door de muziekvereniging Lekkerkerk en het regiokoor. Vanaf 9:30 wordt er een 2 uur durend live uitvoering gegeven. En het is allemaal lekker gratis. Dus vrijdag 3 juli, aanstaande vrijdag, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. Lekker luisteren naar de muziek. Zo een beetje oude gouden draaien van The Doors. En ja, laten we zeggen, Love and Medley.

Een lekkere gouden ouwe van The Doors en Love and Medley hier bij TV Knippen de Waard. Het is bijna ongeveer 11 minuten voor de klok van 5:30 geworden. En dat betekent hoogste tijd voor... En je hoort het deuntje al, de fileinformatie. Hoe zit het nou met die A20 waar ik net over gaf? Nou, hij is gelukkig een beetje vermagerd, laat ik het zo zeggen. A20, Hoek van Holland, Gouda Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwkerk aan IJssel. Nu 3,9 kilometer, 9 minuten vertraging, maar nog steeds stilstaand verkeer. Ook op die A20, Gouda Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 6,4 kilometer, 14 minuten vertraging en ook stilstaand verkeer. Zijn er ook nog provinciale filemeldingen te melden? Nou, we gaan even kijken. Er was er eentje. En dat is op de N207 Alphen aan den Rijn Bergambacht, tussen de aansluiting met N454 en afrit Moordrecht. 2,2 kilometer, 7 minuten vertraging en stilstand verkeer. En dat waren de files. Ik moet ook zeggen, vanuit zeg maar richting Krimpenerwaard, richting de Algabrug, was het ook wel aardig druk hoor. Vanaf die laatste rotonde voor de Algabrug stond het helemaal vast. Dus het is maar dat u het weet. Het is de Boos en de Magnetic. Welkom bij TV Krimpenerwaard.

0: Boza en Magnetic. Hier bij TV Krimpertwaard, programma Thuis onderweg. En het is ongeveer 6,5 minuut voor de klok van 5:30. Hé, hey, ja, die deur die staat hier over. Er komt een mevrouw binnen. Ja, kan ik u ergens mee helpen?
1: Hé hey Peter, draai nog eens zo'n lekker plaatje uit de 70 of 80er jaren.
0: Nou, mevrouw, dat zal ik gaan doen. Dit is eentje van de ABC namelijk, uit de jaren 80. When Smokey Sings.
2: Thuis en onderweg.

0: Volgens mij treden ze nog op, hoor. De groep ABC. En When Smokey Sings. Hier bij RTV Knip het Waard, waar het bijna 2 minuten voor de klok van 5:30 geworden is.
1: Tot 6:00 luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
0: Ja, en na 6:00 zal die music train gaan rijden. We wachten het gewoon rustig maar af. Maar ja, goed, heeft hij toch nog steeds een kaartje van de vorige keer of zo? Dat blijft gewoon geldig, hè? Gewoon weer bewaren en dan kunt u het later weer af laten knippen. Goed, ja, natuurlijk aanstaand weekend. En volgens mij zijn de weergoden ons goed gezind. Als ik het goed heb, ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Maar ook weer lekker openluchtconcerten. En die worden gegeven onder andere, ja, in Gouda, in het Houtmansplantsoen. En het is de beurt aan de Amerikaanse swingband Louis Swing Orchestra met allround swingmuziek. Het begint allemaal om 2:00. Het duurt tot ongeveer 16:30. Ik zou zeggen, ja, het begint om 2:00. Maar je kunt er best rustig eventjes wat eerder naartoe gaan, hoor. Want het is snel druk en dan heeft hij ook nog een kans dat u een stoel kunt huren. Laat ik het zo zeggen. Ja. Het is altijd wel druk bezet. En nou, wat is er nou leuker om in een park naar mooie muziek te luisteren? Maar een ander park is het Springenpark in Schoonhoven. En die hebben ook aanstaande zondag een uitvoering. Ja, want in het Springenpark, daar wordt een band gepresenteerd. En ik moet eventjes, ik zal zo eventjes kijken hoe die band heet. Maar ze spelen in ieder geval Bee Gees, muziek van de Bee Gees, Paul Simon, Crosby, Stills, Nash & Young. Het begint om 3:00 en is 5:00 afgelopen. Het concert is helemaal akoestisch. En men vraagt ook om een eigen stoel mee te nemen of een kleedje om op te zitten. Dus ja, misschien dat ik straks nog eventjes achter die naam van die band kom. Want het is namelijk een andere band geworden dan de bedoeling was. Goed, zullen we het even rustig aan doen met de zoon van, ja ja, de zoon van Julio Regias. Ik bedoel Iglesias, Enrique Iglesias. En dit is Hero. Ja ja, ja ja, echt waar.
2: En nu zich deze.

0: Ja, hij trad ook op in Amerika. Ja, zullen we het dan maar even niet over hebben, hè? Met Oranje enzovoort. Maar goed, het is niet anders. Ja, goed, oké. Okay, ja, Duitsland ligt er ook uit, geloof ik. Dus ja, nou goed. En Italië was er nog niet eens bij, hè? Zullen we dat maar zo erover denken? Prima. Nou, het is bijna 5 minuten over de klok van 5:30 geworden. Het is tijd, Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou, als het zonnetje weer ondergaat, ja, dan... Ja, dan kunt u weer naar de platte beeldbuis kijken. Ja, op NPO 1, ja, toch die 16e finale. Helemaal ook weer teken van WK voetbal. Dan op NPO 2, Hello Goodbye. De tweede uit de reeks van 18. Joris Linssen, het is wel een herhaling, maar het is altijd wel leuk. Hij gaat gewoon naar Schiphol. En de mensen die terugkomen van een reis, die hebben allerlei verhalen. En dat is wellicht maar leuk, natuurlijk. Dan op SBS 6... vandaag Inside. Ja, dat oranje erachter, dat heb ik maar doorgestreept. 5:08 tot ongeveer 9:00. En dan op RTL 7 een leuke film. Het is getiteld Papillon. 10:55 tot ongeveer 1:00. Het is de nieuwe uitvoering uit 2017 met Charlie Hunnam. Ja. En een ten onrechte beschuldigde kluiskraker in een strafkolonie in Frans-Guyana vormt samen met een valse munter en een medegevangene een gevaarlijk plan om te ontsnappen. Dus de nieuwe uitvoering van die hele bekende film, die klassieker De Papillon, is het ook. Een papillon uit 2017. Zijn er nog meer films, ook romantische? Ja, Love at Sea. Ja, Liefde op een cruiseschip, laat ik het zo maar even zeggen. Eventplanner Olivia en cruise-directeur Tony moeten ondanks hun verschillen samenwerken om een groot evenement op een luxe cruiseschip tot een succes te maken. Love at Sea, 8:55 tot ongeveer 9:45 op RTL 8. En ook een Veronica-film, ja, 10:50, Executive Decision met Kurt Russell. En dat gaat over een kaping door moslimterroristen van een Boeing 747 die op weg is naar Washington. 11:00 tot ongeveer 11:30. Nu de film. En natuurlijk ons eigen tv-kanaal In de Waard aan Tafel. Een item over het Goudsorkest, de Marching Band en de feestend in Lekkerkerk. Want de feestweek die gaat ook weer van start. Dus daar is ook iemand om daarover te vertellen. En natuurlijk ook onder andere een verslag van de toren en de lantaarn die op de top van de hervormde kerk in Haastrecht is gezet. Dus dat is ook wel leuk. Ik heb er even een stukje van gezien. Ik krijg er gewoon een beetje hoogtevrees van als ik daarnaar kijk. Jongen. Ik kan me nog wel herinneren dat die toren in de fik vloog. Ja, en ik hoorde dat. En toen ben ik snel op mijn fietsje vanuit Stolwijk naar Haastrecht gereden. Ja, en dat was overduidelijk. Ja, dat was niet echt een leuk gezicht. Zullen we maar even gewoon lekker een Duitsstalige plaat draaien van Freddy Beck. Breck, moet ik zeggen. En hij heeft het over Bianca.

0: Lekker houden, gauw een free break. Op deze woensdag, de 1 juli, waar het 10,5 minuut over de klok van 5:30 geworden is. Ja, en Christy heeft ook nog steeds weer een mededeling, hè?
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstok Vereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, zet het in uw agenda, 29 augustus. Ja, dan vinden die Nederlandse kampioenschappen Polstok Verspringen plaats in de Vlist, onze eigen Vlist. Goed, wat die A20 betreft, hoe zit het daar nou mee, Peter? Nou, die A20, ja, Hoek van Gouda, tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht, daar staan nog steeds een file van 7,6 kilometer, 17 minuten vertraging en stilstandsverkeer. En ook op die A20, de andere kant uit, Gouda, Hoek van tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein, 11,9, zeg maar 12 kilometer. Met 20 minuten vertraging en ook stilstandsverkeer. Dus ja, dat is niet anders, hè? Benny Nijman, en ik weet niet hoe.
1: Thuis en onderweg.

0: zou ik hem antwoorden, Benny Nijman, ik weet niet hoe. Ga eens op Google kijken. Maar ja, toen hadden ze nog geen Google toen dit liedje werd uitgebracht, denk ik. Ja, hij weet niet hoe. Het is tijd voor de speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: En dat is er eentje deze week uit 1969. Dat is 57 jaar geleden. Hij stond hoog in de hitparade. Het was weer een bandje uit Den Haag. Den Haag, ja, ja. Peter Tetro en Hans van Eyck. En Hans van Eyck die componeerde ook heel veel bekende songs voor reclame en andere liedjes, bekende liedjes. Maar dit liedje, daar zijn ze eigenlijk nog het meest beroemd mee geworden. Ma Bellamy.

0: Het was een hele grote hit. Ja, en dat kan me nog herinneren op het eind. Bloem, zo'n lekker gitaartje.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
0: Ja, het is maar dat u het weet. Wat is er allemaal dicht? Nou, hou er rekening mee. De Allegraafbrug is dicht deze week 's nachts. Ja, tot en met vrijdagnacht, als ik het goed heb. Tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Dus ja, aan beide kanten is hij gewoon dicht. Want ze moeten even bekijken hoe het zit voor die grote renovatie. Hè, die op stapel staat vanaf 10 augustus tot ongeveer. Ja, zeker begin september. En dan kan het misschien nog uitlopen enzovoort. Maar goed, dat wachten we maar even af. En er moet in ieder geval nu alvast naar gekeken worden. Ik draai altijd een lekkere plaat. Een beetje discoplaat, weet je wel. Zo'n die discobollen met die spiegeltjes enzovoort. Uit vroegere tijden. En dat ga ik weer doen. Met Relight My Fire.
2: Going high in time on the sounds of the nation. It's flashback.

0: Een lekkere disco klassieker ten top, Dan Hartman. En Real Light by Fire. Hier bij RTV Krippen de Waard, waar het bijna 6 minuten voor de klok van 6 geworden is. De dubbele tijdmelding.
1: Thuis en onderweg.

Ja, zij hoort bij mij. Chris Cross was dat, onder andere Jan Smit en Frans Bauer. Contact Vast, zo heette, nee, Los Contact heet die band die aanstaande zondag dus gaat spelen. Ik ga nog eventjes kijken, even controleren. Ja, Los Contact in plaats van de nieuwe band. Die was eerst eventjes gereserveerd, maar nu is het tussen 3 uur en 5 uur in het Springerpark in aanstaande zondag in Schoonhoven, Los Contact. Met allerlei lekkere muziek. Gewoon een kleedje of een stoel meenemen en dan komt het allemaal in orde. Ja, Jan Smit zat er net in. En als we zeggen Jan Smit, dan zeggen we natuurlijk ook Volendam. Hè. Dus ik dacht, laat ik maar een keer in Volendam blijven. En weer een plaat draaien van de Cats. Het is bijna 3 minuten voor 6. Hier bij het Rekker in Prawaard. Dit is Be My Day.

De kerst besloot deze aflevering van Thuis Onderweg. En hier bij TV Knipper de Waard. Heb ik hier nog één mededeling voor u? Ja, dat kan nog wel eventjes net op de valreep. De hooibouwdag ging vorige week niet door vanwege de extreme hitte. Aanstaande zaterdag gaat die wel door tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En het is altijd heel gezellig. Oude tractors, een natje en een droogje enzovoort. Het is allemaal, vindt het plaats bij Museum de Vrijheid Opperduit 14 in Lekkerkerk. En de entree, nou, wat is dat? Die is gewoon lekker gratis. Ik zou zeggen, luister naar ons non-stop programma na de klok van 6. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
5: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
4: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Dit is RPL, radio voor Woerden en omgeving. RPL brengt Woerden bij je thuis.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Ik krimp in Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
2: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
4: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
2: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Kindermuziekfestival in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, bij het streekmuseum Krimpen de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

Info. Een muzikaal bericht uit Lekkerkerk. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk treden vrijdag 3 juli aanstaande muziekvereniging Lekkerkerk en het regiokoor op. Beide verenigingen treden 2x1/2 uur op. Het wordt een luchtig zomeravondconcert met een terras op het plein. Start van de optredens is 19:30 en een en ander zal duren tot ongeveer 21:30. Toegang is gratis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de kosten. In verband met het concert wordt het Raadhuisplein vanaf 17:00 afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens 10.000 vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: V. Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Radio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.